0: andere planning dat ik in heb Ja, dat valt er niet in zitten, precies. Ik heb zo'n nog een bruin vermoeden dat anders gaat verlopen.
1: Nico Kima.